Doe, door Lechtman zit en doe. In schoine wege muis, nu ga dat voeder los. En jij de mat ontmooit, langt nu die bodderbrood, ze valt erover.